Nee, hartelijk goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM. My naam is Julie en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontai program. Welkom as jy nog net ingeskakel het. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Baie dankie ook aan die Carpe Diem span wie vanochtend is om 5 en 6 gekuier het. Ek kan vir hulle weet is in 5 en 6 morgenochtend kry hier op Eden FM natuurlijk. Nou ja, weer eens een popvol program vandag. Kom ons kyk gauw vanaf wat gebeur vandag op die Kontai program. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met APD Oudtshoorn. En 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag en 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 gesels ek met die Oudtshoorn kliniek.

0: I still believe in love. Tyd was 16:40, ons sou aanvanklik met die span van FAMSA en die Oudtshoorn Kliniek gepraat het. Lyk of hulle 'n bietjie laat hardloop, maar kom ons gaan so lank voort. As hulle kom, sal ons hulle akkommodeer. Ons gaan voort met die boodskap. Ek wil weet, wat is hy een item waarsonder jy nie kan werk in die kombuis nie? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.
1: Goeiemorgen, Jojo. En dan die luisteraars. Jojo, ek weet die man, of wat net ek is wat die ding opmerk, man, maar ek kan nie verstaan nie, man. Wat het geword van die hoenders hier in Cornwallen, man? Kan die mense nie van Oudtshoorn nuis na Mosselbaai hoenders invoer hier in Cornwallen? Dit raak net dag, die hoenders is gone, missing, alles is weg. Jy hoor jou hoenders skree nie, ja. Nee, man, ja. Die goed is weg. Hulle is gone. Dit is net silence. Jy hoor net honde. As jy wakker skrik in die nacht en ook, lyk jy skrik in die SPCA jaad wakker. Jy hoor net honde blaf en goed. Waar die hoenders, man? En die ouwens wat nou so plan om hoenders te sê, as hy hoenders kom, jy loos hy hoenders. Loos hy hoenders, asjeblief. Okay, right, jy krijg anyway 5 jaar voor die hoenders. Maar okay, asjeblief, dat die mense net van Oudtshoorn af voor ons hoenders bring, want dit raak net dag, die hoenders is gone.
0: Konda, dat is Freddy Nelson daar van Conwell wat so lekker praat. Ek wil net sê, Johnny moet lekker verjaar vandag. Dit kom van Sorita Witboy van Oma Lil en Oma Lil Witboy van Riversdal, nee. Antie Ma, morgen.
2: Morgen jullie. Al die maatjes is gegroet. En dan wil ek baie geluk sê vir Doreen op al verjaarsdag. Goedheid en guns op haar leven en ek weet haar man gaat haar jaloeien, gaat haar sommer lekker bedeel en jou dagen niet doorheen en dat komt liefde van Auntie Ma. Mooi dag jullie.
0: Dank je Auntie Ma en Doreen, vreselijk baie geluk met jou verjaarsdag en geniet al die bederfjes, man.
3: Goeiemorgen Doreen en luisteraars. Ek wil net sê sterkte vir die familie van Dylan Smit, nie en gaan van hom sarig maar is haar sê so jonge kind. Al my Eden maatjes, my die verjaar voor oopgraat gestaan, nog moet staan by je sterkte en geseend. Al my familie, jou familie, almal is in een mooie en een lieve dag geniet het. Lieve, Auntie Poppy.
0: Daar sê, dankie Auntie Poppy, ja, dit is nogal tragisch, nee. Ek het gisteroggend genoem daarvan op kragbedeem, en na die oomblik toe dit gebeur het, toe ek gesien, toe ek nog net gelees van iemand wat sy lewe wat geneem was en later toe sien ek die foto en die naam so baie sterkte aan die verwante families.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, as is goeiemorgen aan amal wat ingeskakel is en dan ook ene maaikies, amal is hartelijk gegroet. Jolien, ek wil net daar sy vir Doreenkie sê geluk op haar verjaarsdag en baie siening op haar prachtige jong lewe, as ook aan Danny B en Blans wat gister verjaar het, sê ek happy belated birthday. Dankie Jolien, ingeskakel, so sê Fazie.
5: Goeiemiddag, goeiemorgen, Jolien, ek wil net daar van Nathan Joubert en Lee, sy vrouwtje, sê baie, baie dankie vir gister sy ete wat hulle vir ons gereel het, as die familie, vir die Stein familie, en ook vir syster Debbie wat so behandig gewees het. Dit kom van Jean Eksteen van Mosselbaai.
0: Daar sê, baie dankie aan die Jean. Kom ons kyk gauw na nog een boodskapie. Baie geluk aan my dochter, Natasha Aris, met haar verjaarsdag, kom van haar mami af. Nee, ons gaan nog so 1-2 stemnotas luister, en dan gaan ons vandag breek vir een stukje muziek. Net daarna maak ons het daar by die winkels.
6: Goeiemorgen Jolien, hoop het gaan goed. Goeiemorgen luisteraars. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir my vriendin Doreen Cameron Scores, die vrou van die jaar Doreen Cameron Scores, wil ek net geluk wens op haar verjaarsdag. En wat sy een mooie dag het, ja Doreen, bederf haar lekker. En een mooie en een prachtige dag vir een en elkeen. Eendrom Krieger van Edelberg.
7: Hartelijke goeiemôre mevrouw Makier, wow, dit is een prachtige maandagochtend in Mossel by al ons Eden FM maatjies, as hartelijke goed van ogenblik en baie baie geluk sê aan my eie vrou Doreen Cameron, met haar verjaarsdag vandag, my skat, alle seënwense op jou leven, mag jy een prachtige en een geseënde dag hê, sien jou later, Auntie Yvonne, papa daar by Rosemont Dienstcentrum, jy is hartelijke goed, jy eet een prachtige Mossel by mevrouw Makier, jy moet ook een prachtige en een geseënde dag, het baie liefde sien van Elsa Wayne.
0: Dan sê baie dankie daar aan Elgin Wayne, om te luister op die lijn. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Eden FM, goeiemôre. Eden FM, goeiemôre. Nee, dit lyk

0: 0844-873-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Daar sê, welkom terug, tyd so 27 minute voor 12. Ons gaan nou luister na die gemeenskapsdagboek, maar eers een paar boodskapies en stukkie muziek. Ek wil net vir jou, Julien, sê goeiemorgen en jy moet een geseënde dag hê van die Stanley-span, alipad vanaf Ladysmith. Baie dankie Dani, Stanley-span. Kom ons kyk, goeiemorgen Julien, die belangrikste item waar sonder ek nie kan klaarkom in die kombuis, is my water. Morgen Julien wil net Tasha Aris geluk wens op haar nuwe levensjaar, jy moet jou dag geniet, en kyk, teek uit vanavond by die baie, lief jou, dit kom van Mele, dankie Julien. Nog so een boodskapie, dan gaan ons breek vir muziek. Morgen, alipad vanaf Mosselbaai.
4: Goeiemorgen Julien, ek klok net vir oogend daar vir ons eie Doreen sê, veel, veel geluk Doreen met jou verjaarsdag, mag daar nog vele, vele geseënde jare wees vir jou, en vir Eljo Eindsaam, en net goedheid en gins op jou levenspad voor en toe. En dan wil ek ook daar vir ons vrouwe, dis mis vrouwe maand, want dis mis elke dag een vrouwse dag. Vrouwens, vat een dag in hierdie maand en bederf jouself. Doen sommer net iets laf. Loop langs die strand, of gaat sit eers een kop vir jou wat koon, en geniet jouself, want dis wat ek vir myself gaan doen. Vir myself beloof wat ek gaan doen vir hierdie maand, net vir een dag. So, vrouwe, kom doen iets vir jouself, en wat doen wat jylle gelukkig maak. Mooie dag aan een en elke een hier uit Mosselbaai, is een prachtige dag. Mooi bly Julien.

0: All right, there we have it. Zoom and the Larry's, Larry's Fat Larry's Band, mind you, with a very interesting song. Yeah, baie interessante enetjie daai, Zoom, né? So die nommer natuurlik hier natuurlik is 0605052693. Ons moet kyk wie gesels saam met my vanoggend, né? Nee, een vir my Lou daar.
1: Hartlike goeiemiddag Sebas. Ja, ek is ingeskakel hier by die werk in Earlscourt, man. Luister lekker na jou op die Midday Connection. Want dat is voor allemaal gezien de maandag toewens. Ja, nee, voorbij is het de blauw maandag. Maar ja, Sebas, ik luister lekker naar jullie bij die werk. De Sean, help ik van Pakkersdorp.
0: Ja, nee, Sean. Dank je, mijn broer. Ik hoor voor jou, mijn maat. Ik hoor voor jou, nee. Nou, ik kan niet meer met jou samenstemmen, mijn broeder. Alright. Ah, that is what it's all about, you know. Having a fantastic day. Good music. Good company. Keeping entertained on this Monday afternoon.

0: goes, and that's the way love goes, right? You're on your voice in paradise, you know, good stuff, good music. And like I said earlier on, it's the first week of, you know, Women's Month, you know, August. Yes, August is Women's Month. And it's the third day of August, you know, I told you earlier on with my a positive thought. It's time for us to join Alistair Milando. Alistair, hartlik goeiemôre of middag, broeder, hoe gaan dit met jou?
1: Goeiemiddag, Sebastian, goeiemiddag aan ons goeie en prachtige luisteraars in die Zuidkamp.
0: Ja nee, dit is goed om die stem te hoor, broeder. Sê vir ons, hoe gaan dit met jou en hoe was die naweek in die sportgeledere?
1: Ja, Sebastian, ja, gister was het natuurlijk die Pakkelsdorp Hoërskool is golfdag daar op die George golfbaan. Die dag wat gewen was deur meneer Winston Jansen in eerste plek met 42 punte en knap afstroom gevolgd door meneer Ellis Melando van Eden FM in tweede plek wat daar kunnen gekry het op die George landgoed gister middag. Prachtige dag ter golf geweest gistermiddag.
0: Geluk daar man, ja. En wat een vertoning, lijkt me hier, alles scherper broeder, alles scherper, prachtig man. Is hij een, ja. Een van die dames, meneer Melando, ik zie ons daar van de Nabil Damens ook daar in die geleden.
1: Dat is correct, dat is positief. Inmiddag gaan ons met alle mater daar op die golfbaan zien. Maar terug hier bij die sportzaken bij ons hier in die Zuidkap, ja, let daar weer eens welkom bij die eerste dag. De eerste dag van die sportprogram, die sportrubriek op Eden FM, we stemmen in paradijs. Het is ook de derde dag van augustus, dat is die vrouwman, terecht gezet zo daar, hier op Sebastian Koolst, vrouwman. Kom eens kop van jullie vrouwman af met Springbok Aragonies. Die Springbokken, toegroep is veilig in Buenos Aires na Argentina en die speelt geniet een lekker blaaskans voordat die voorbereidings vir die maandag speel Argentina vandag in alle erens begin. Stadka in Argentina speel vaterdag op die Estadio José Amaratini stadion te mekaar in die Bokke se laaste letter losmaak bestrijd voor die Griekes Ravadori reeks in die Obreks en wat een goeie een dit moet al wees vir ons nie. Ons kijk een beetje ook naar golfnieuws. Vooral voor ons golfliefhebbers hier in Zuidkap. Plaatselijke sportligkennis gaan binnenkort hulle golfstokken teen een paar bijlsterren in Vancouver, George Swain. Die uitkomstreeks maak in december in Zuid-Afrika draai en een paar sportname het reeds hulle deelname bevestig. En ja, is Afrika sy spankaptein en hy kan op die golfernuf van Edre Willers en Farida Pree staat maak wanneer hy hier op Zoots gaan kom besoek afleer. Dis nou hierdie fankoot. Ons kyk na rugby nieuws. Die Gouden Leeuws is nou die enigste onderwone span van vanjaar se Karibeker nadat die Bowling Cavaliers sondag sy kiel buig tegen die Pumas. Die Pumas het die eerste overwinning na die 3 rondes van jaar en die Bullens het eerste nederlaag. Ons kyk natuurlijk ook die Leeuws het die Blauwbulle verslaan 42-19. Die Stormers het ook die Sharks verslaan 36-28 op die Tetlo Stadion. En dan ook die Griekwas wat net dit gewen het in sy bierdorp, die Cheetahs 24-21. Ons kyk natuurlijk na plaaslike uitslag wat hierdie naweek plaasgevind het. Groepbrakrivier verslaan van Evergreens op sy tydskaart 29-20. Heidelberg maak reg vir laatweek sy loesing in Corsairs. Hy verslaan van Progress 62 van Heidelberg en Progress 24. Maar die wedstryd van die naweek span vir die naweek gaan definitief aan Silverstars verras vriend en vijand. Hy verslaan vir Bridgeton 45 vir Silverstars en 34 vir die span in Bridgeton. En Crusaders moes op sy tydskaart daar de Griskraal en Parking moet die knie buig in een vastbrandende span van Barbarians. Barbarians klop voor Crusaders 24 voor Babas en 14 voor Crusaders. En hier vanop een prachtige, prachtige, prachtige George. Dat zeg ik voor iedereen trouwens, de prachtige dag het. Direct weer daar aan die hoofdatelier in Yorkstraat en George met Sebastian Coolidge.
0: Baie dankie daar, meneer Melando. Waardeer jou, broeder. En ek wens jou een fantastische dag toe, nee?
1: Ja, definitief. Prachtige dag.
0: Daar is hy. Goed gaan, my mater. Goed gaan.
1: Mooi dag.
0: Mooi dag. Nou ja, dis Alistair Melando wat so lekker saam met ons gesels, het voor die sportsake reggekreed. Nou ja, dis so 16 minuten voor die uur van 1. Ah, taking you back with this one. Stay on the line. Stay on.

Yes, You Make My Love Come Down, right on your number one in the Southern Cape. Oh, goodness, goodness. En dan moet ek vir jou sê, ons het natuurlijk vir iemand hier vanaf Splash nasorg, nie? Niemand anders as Marilyn

0: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ja, jy ken hom nader trek. Die tyd natuurlijk 1338, Sebastian Kouldrich is my naam. En ons keer lekker saam, jy nou net die Volkskerk van Afrikaanse advertentie gehoor. En hier in ons midde het ons natuurlijk twee besondere manne hier, meneer Lionel Du Plessis. En natuurlijk vir Edward Jackson saam met ons. Hierdie manne was van de stel om vrijdag onderhoud te het, maar as gevolg van onbeplande veranderinge, het ons nou maar ingestem, ons gaan vandag gesels aan meneer Lionel Du Plessis. Meneer, hartelijk goeiedag, welkom.
1: Goeiemiddag, en dankie vir die geleentheid dat ons met die Eden FM luisteraars kan gesels.
0: Mm-hmm. Nou vinnig gauw meneer Du Plessis, sê gauw vir die luisteraars, wie is u en wat en wat er hoedanigheid is hier?
1: Ja, ek is Lionel Du Plessis en ek is lid van die trustees van die Volkskerk van Afrika Oudtshoorn. En ons is getaak om fondse in te samel vir ons kerkse omheining. Die kerkgebouw staan nou al amper 50 jaar, 48 jaar en die omheining is nou nie meer wat het 50 jaar gelede was nie. Mm-hmm. Daarom moet ons dit nou vervang.
0: Mm. Baie dankie vir die interessante inleiding. Dan het ons nog een meneer ook samen, meneer Edwin Jackson. Edwin Jackson, hoe gaan het met u?
2: Het gaat goed, baie dankie. Ja, ons werk hard om, ek denk in winter maak nog al die mense nog een beetje stram is, maar ons geloof die loodje gaan loop nou wanneer die lente kom.
0: Ja, nee, ek geloof so. Nou, wat is die prijs van hierdie loodje wat u nou van melding gemaakt het?
2: Dis een skamele 50 rand wat jy tot 6000 rand kan wen.
0: My? 50 rand?
2: Dit is 50 rand. Jy het 6 kans om te wen.
0: Okay.
2: Die 6de prijs is 500 rand. Mm-hmm. Die 5de prijs is 1000 rand. Die 4de prijs is 1500 rand. Die 3de prijs is 2500. Mm. En dan die 2de prijs is 4000. En die eerste prijs is 6000.
0: Machtig. Ek wil nou net, Edward, ek wil nou net vir meneer Du Plessis gevra het, wat een prijs kan gewen word. Maar Edward, dus vandag het die blokke uit, jong. Maar is recht, jy kan hem maar weer vir ons gee. Gee maar weer vir ons.
2: Ons beplan, mense sal nou nie 5 dagen wil betaal, maar die 6 maanden wacht, maar ongelukkig nou, wil ons die hele bedrag, die loodje moet so tussen 400 en 450 rand oplever, 450.000 rand oplever. So ons gaan nou harde werk met insit, ons gaan ook die 5de September, dan het ons open dag saam met Eden FM, waar Eden FM vir ons hierby, ons moet nou nog aansoek doen, by die municipaliteit en by Wilkspa, om die parkeerarea te gebruik, waar ons nou sommer daar ter plaatse gaan kaartjes verkoop, loodjes verkoop.
0: Okay.
2: Met die achtergrond van ons, Eden FM het vir ons, het het so goed gedink, om vir ons hulle mobiel daar op te sit. En ons gaan sommer 'n lekker oggend maak, so van vroeg oggend af tot so 1:00 kant toe sal ons daar wees op die 5de September, om het net nog een stootje te gee, want by die loodje vandag kan uitgaan. Maar ons beoog om teen Janai maand, wanneer mense nie geld het nie, beoog ons om die loodje te trek.
0: Ek wil nou net vir jy gevra het, wanneer word die loodje getrek, so dit is so volgende jaar, Januari.
2: Dis reg, ons gee ons self genoeg tyd om die loodjes verkoop te kry, want ons het in 14, die kerk is opgedeel in 14 weke, en ons het 11 buitenposte in Ebola nou.
1: Dis correct, ja.
2: So ons wil allemaal een geleentheid gee, om loodjes te kan uitneem, want het gaan nou nie reg wees die nou in ons buitenposte, of van die weke as ons die loodjes net op sekere plekke verkoop, want dan gaan ons discrimineer. So ons wil seker maak dat allemaal een kans het, om December, om Janai maand, wanneer hulle die Langbek maand noem, om breker te kan met die trolley in die dorp loop, en sy 6000 rand wat hy gewen het.
0: Ja, nee, beslis, dit is een goeie initiatief, nee. Nou meneer Du Plessis, kan hier vir ons bykie uitbrei, waar kan mense hierdie loodjes koop?
1: Ja, ons het loodjie komitee wat verantwoordelik is vir die beplanning van hierdie loodjie.
0: Ja.
1: En elk een van die komiteelede het een wijk of twee wat aan hom toegeken is. En die name van die persone is meneer Gabriel Faku van wijk 2. Daar is Elaine Du Plessis, Rebecca Botha, Joseph Rondganger, Willy Goliath, Tula Willemse, Makkie Simmers, Norman Oktober, Dion Manuel. Dit is die mense in die verskillende wijke wat verantwoordelik is vir die verspreiding van die kaartjies in die wijke. Miskien kan ek ook die name van die komiteelede gee.
0: Seker, met
1: seker, hulle telefoonnommers.
0: Ja, ja, ja.
1: Hulle is ongelukkig nie so baie nie, of hulle is nie baie nie. Die lede van die komitee is Dominee Impi Boysen en sy nommer is 078-656-1435. Dan is daar bro Edward Jackson 078-848-9608. Yolanda Piet 072-250-8132. Raglan Scholtz 073-967-6920. En dan my nommer is 072-080-5950. Enige van hierdie lede kan gekontak word en hulle sal dan die publiek inlig precies waar in sekere areas die kaartjes beskikbaar is.
0: Baie belangrik, ja, dit is baie belangrik en dankie daar meneer Du Plessis. Is daar enige laaste woorde wat meneer Du Plessis graag wil gee vir die gemeenskap ten aanleiding of de bemoediging om die kaartjes te kan koop?
1: Ja, soos my collega gesê het, ons het die fondse nodig om ons kerkse omheining te vervang. Die kerkgebouw in Zebra weg staan nou al vir 48 jaar. So die omheining is ook 48 jaar oud.
0: Mm-hmm.
1: En dit is nie meer wat het was nie, so dit moet nou vervang word. En daarvoor het ons in die omgeving of meer as 400.000 rand nodig. So jy kan sien, dit is een tamelike klompje geld dat ons nodig het. En dis waarvoor die geld dan aangewend gaan word.
0: So dis een win-win situasie, as jy dit nou so kyk. ja, voor een skamelike 50 rand staan jy kans om 6000 rand te wen. En jou bijdra gaan nie te vergeefs nie, het gaan te goede van die kerk, nie?
1: Precies, ja, ja. Precies.
0: Ja, baie dankie meneer Du Plessis. Enige laaste woorde meneer Edward Jackson?
2: Ek sal graag wil vir die gemeenskap sê, die alhoewel het een volkskerk initiatief is, sal ons die gemeenskap ook wil aanmoedig om loodjes uit te neem. Ek het al reeds een paar navraag gehad van loodjes. En wanneer mense trouw, vir al die vrouwens trouw ons uit die kerk het, maar hulle het nog connecties met die kerk. So daar is mense daar buiten, alhoewel nie in die volkskerk is, wat nog een connectatie het, of hulle opa was miskien een stasterslid. Ek is baie trots om te sê, onze kerk het een geschiedenis, eindelijk een politieke geschiedenis, ek gebruik elke platform om het te noem, dat onze kerk sy ontstaan is juist of kerk vir die volk, soos wat Hitler vir een wagen vir die volk gemaakt het, die volkswagen, het ons een volkskerk vir ons volk.
0: Meneer, baie, dankie, was lekker om samen met julle tegen kon gesels, dankie Lijn, hoe toe plezier, ook dankie daar aan meneer Edward Jackson. Nee, so ja, luisteraar, as jy meer inlichting wil kry, kan jy natuurlijk contact maak, meneer Lionel Du Plessis, of met meneer Edward Jackson, hulle sal natuurlijk vir jy meer inlichting kan gee, hoe jy kan maak, en ons glo en vertrou dat jy ondersteuning gaan gee. Baie dankie, meneer.
2: Baie dankie.
1: Baie dankie ook aan Eden FM.

0: Mr. Beat Ham, R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters, R64.95 per kilogram. En, kom kry ons speciale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
1: Carl Care Tweesversorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Eden Bates is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Right, Eden Bent, quality made affordable. All right, let's have a quick look and see. Maybe we got a couple of messages on the WhatsApp line, you know. Yes, I see there's a couple coming through. And also big shout out to the Stanley team. Right, yeah, at Stanley's in Ladysmith. Beautiful people right there, man. I appreciate you guys. You never mellow.
5: Stanley, my, ek het nog eens gepak gesien. Ek weet die waarloo by rond.
4: Sebastian, goeiemiddag aan jou en al die prachtige luisteraars. Die boodskap is aan my familie. Ja, aan die prachtige Calisdorp. Ek is baie lief vir julle. Ontsettend, ja, lief vir julle, nee. Wees commitment to your dreams. Ja, love Serena. Serena, thank you so much for that one, you know, yeah. Serena, I promised myself I'm not going to say that, you know. I'm going to keep it the way it is, Serena. I'm going to keep it like that, you know. Thank you so much, Serena en haar sister hier in Calisdorp. Ons groet vir julle, nee. Serena, ons gaan maar bly by die name, by die doopname, nee. Hier in even my lou.
6: Goeiemiddag, Sebastian.
4: Goeiemiddag.
6: Allemaal in het RTL. Ik wil net een gelukkig verjaardag toewens aan mijn pa, Louis Baarman en zijn twee kleindochters.
4: Ja.
6: Baselin en Peilin was vandaag alle verjaardag weer. Okay. Maar alle gezinde daaruit en dan hadden we hele vrede stil, nee. Kom van Christelle Breva aan oud zo van baie lief voor hulle.
4: Hey, dankie man, Christel, waardeer jou man. Hier net van my goeiemiddag.
7: Sebastian, goeiemiddag man, ek luister aan jou programma, my radio. Groen so man, laat dat jy lekker kan luister by radio nie man, asjeblief hoor.
4: Dankie vir die
7: radio. Goeiedag jou Sebastian, kom van Anna, wat doe in Oudtshoorn.
4: Baie dankie Anna man, baie dankie. Ek hoop, jy weet het nou gehoor daar, die bestuur het gehoor daar, so'n bietjie grensrag, nee, jy weet. Dat weet my daar vir die technische span. Hallo Sebastian, ek wil net elke keer, ek hoor elke keer is vroue maand. Ja nee, DJ Stone, Jesus, stoute mannetjie jy. Maar nou ja. Alright, let's get ourselves ready for the news coming your way. A brand new one from DJ Funk, you know, yeah. Just Funk. Just Funk.

0: As dit nou, ja, ons is terug hier op Eden FM se Afton Drive. Dis Polla en Bubbles tot en met 6:00. Kom ons kyk wie lê en wag. As daar iemand wat vir ons hallo sê, dan was Lapiland by 0605052690. Enetjie wat, ja, enetjie het 6 minute oor 3 deur gekom, Bubbles. Kom ons luister gou. Wat sê hierdie luister? Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Bubbelicious. As ook aan jou familie, as ook al die omroepers, alle families, luisteraars, familievriende, Eden maatjies, as ook Bubbelicious WhatsApp groep. Ek groet vir hulle almal tot paaste, daar is in Kaapstad. Dan wil ek net baie dankie sê aan al die vorige programme, as ook ek wil net daar sê aan Doreentjie sê, geluk op haar verjaarsdag en mag God haar nog ryklik sien en ek wens haar net goedheid en guns op haar prachtige, prachtige jong lewe. En dan wil ek ook net happy belated birthday sê aan Blanche, wat gister verjaar het, as ook Danny B. So ja, Bubbelicious, ek is ingeskakel, nee, ek hoop ons maaikies is ook allemaal ingeskakel. Sien uit na julle twee se lekker programme. Love you guys,
0: ek tof aan Fazi. Ja, sê Fazi, I love you guys. Ja, Fazi, gaan nie so. Babbel, jy weet wat gaan ek nou doen. Jy weet wat gaan ek nou doen. Jy gaan hom gauw rewind. Babbel, kan ek hom gauw rewind? Ek wil net dat jy een stukje, kijk.
2: Hey, daar gaan ons alweer.
0: Jy gaat ons alweer, Babbel, jy weet.
1: Goeiemiddag, Babbelicious. As ook in jou familie, as ook al die omroepers, alle families, luisteraars, familievrienden, Eden, maar.
0: Ja, Babbels, sê, jou naam word genoemd door jou vasie, nee, maar, nee, is wat my naam genoemd word, maar weet, Babbels, ek denk, ek moet maar groot genoeg wees, sien, sê, om, want vasie weet waar, sê, moet my ook staan, sien, sê, ek wil nog nie atletiek sake noop, sê, beter hy baan wat sy skuld, moet sy beter hy klaar maak, sê, ja, bly ingeskakel hier op Eden FM se Afton Drive, ek sien haar record sel weer. Ja, het lijkt me een skuldgevoel wat nou ingeskop word daar, Babbels. Kom eens luister wat sê hierdie luister. Hartlik, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag, sê.
3: En die allemaal luister aan jou. En hy woord dat jy nog een bange bent. Bij mekaar en goed te hoor.
0: Amen.
3: Ek wil net jou sê, my bier, wat wil leren is. Dat jy net het afgesteeg voor organisaties afgesteeg hoor. Hulle sê, hulle gaat om volgende zaterdag vergaan. Eén. Ek het net blij dat ek de kom groot is aan bij die keer.
0: Ja,
3: en toen kijk pas door bij ek en jy, wat jy my so gehad het, en my smaak, en die pastoor gesmaal in die oga, en hy die jy vir ons toe gestaan, en kijk waar, hoor, oké, ek het dat en met jy afgaan, toen ek jou gezeer daar die keer,
0: Ja, Thelma. Dank je, Thelma. Ja, Thelma. Ook is dat kwits nou. Want die allemaal nog even mij gegooid. Los maar voor Fazi. Fazi is ook uit. Moet mij niet goed. Zo uit, Fazi. Marapola en Babbels, duizend dankies voor die feest. Ik het die waardevolle padkos om mij gevat. Waardeer jou. Dat komt van Omansie. Daarom Blanco, hartelijk goeiemiddag Omansie. A very good afternoon from Freddie Nelson. He's all the way from the United States of Conville. En dan vraag Freddie vanmiddag voor ons, do you have a topic? Kijk, die man is ook een topic. Nog een keer wat neergekom het hier bij 0605052693. Hartelijk goeiemiddag.
4: Dis aan Maria Tienissen. So kijk eens, ons ouwe mensen oor 70 likes daar je sielemoen pudding wat jy op je phone het. Ek was te laat, sal jy dit asseblief op my phone sit, zodat ek het later vir my kan maak, zodra ek die bestanddeel het. Want dis ook nog een story. Oké, baie dankie, bye bye.
0: Ek is nou nie lekker bij, maar die sê lemon pudding, dit het ook te doen met Jolene, klink so na een
2: ja,
0: recept.
2: Ja,
0: ja. Ja, klink so na een recept. Hartelijk goeiemiddag.
1: Jammer, Paula, maar ek het jou daar bezig. En doem, sorry, Paula. Zij weet wat, zij is ook gegroet, nee, en jou prachtig familie is gegroet. Ja, nee, ek het van al my maatjes, het ek baie lief. Maar ja, julle moet lekker blij, nee, ek is uitgeskakel, nee. Sorry, Paula, man. Sorry, man.
0: Nee, is recht, Fazie. Ons vat hem soos om kry, man. Ja, blij geskakel. We are getting ready for the 3:30 news headlines in English. Our colleague Sebastian Kodizzi is more than ready. Nog een keer wat deurgekom het, hartelijk goeiemiddag aan Paul en Bubbles. Ek wens julle een geseënde dag toe en luister na julle program. Dit kom van Miriam Eso uit een lieflike sonskyn maandag, sê sy. Een lieflike sonskyn maandag. Hartelijk goeiemiddag Miriam Eso, lekker om van jou te hoor. En dan nog een keer wat deurgekom het, Bubbles.
2: Die persoon sê, middag, ek is net so lief vir David, weet jy, dis my richtingwyser in die lewe, en verjaarsdag wense vir allemaal wat in Roswell die oudsoering verjaar, hoop een en elk geniet hulle dag, mooi dag aan Paula en Bubbles, dit kom van Stella van Roswell in oudsoering, baie, baie, baie dankie Stella. En dan enekie van ons eie Antipoppie, ja, Antipoppie Stine, die vir ons ouwe veld condolences to the bereaved family, baie, baie dankie. Antipoppie. Yeah, we're getting ready for the tweeted in news headlines in English. Our friend, colleague, Sebastian Coridge, he is more than ready to do his thing on the airwaves of Eden FM.

0: Goeiemiddag ook aan my groot vriend Ike Wickham, hy is ingehaak en ingeskakel. Welkom boete Ike, by die avondendrive. Ook aan my eie niggie wat ingehaak en ingeskakel is. Welkom aan alle luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessekoe, Kanaland, Nuisna, Plet, Uniondale en dan julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Eden FM, hier is jou gemeenskap dagboek. Net daarna is dit tyd vir die padverkeersverslag. Het jy hom? Padverkeersverslag.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap dag.
2: Die AGS Britsen nooi uit na 3 dae vrouwenkonferentie met die thema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9de tot die 11de Augustus 2026. Die sondag aand is die 9de Augustus is haar aanddiens om 5 namiddag. Die maandag 10 Augustus aanddiens om 6:30. En dan die dinsdag aanddiens die 11de Augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenkonferentie, nooi iemand, bring iemand saam. Kom ervaar God se liefde en krag. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Nysna, there's a special invitation to a Nysna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Maternity NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Club Docbook. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboekvolge bymark. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. 40 minute oor 4, hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Jy is ingehaak en ingeskakel by Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons bleef vir muziek, advertentie en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.

0: Ja, verder knyp ons hier net al die ons knyp Bubbles. Middag Paul en Bubbles, luister lekker aan julle, dit kom van Delia. Middag sê Delia. Middag sê Paul en Bubbles, maar sê tjent op ons way huis toe. Ok, dit kom van Stevie Giep. Hallo Stevie Giep. Meneer mevrou Cameron, hartelijk goeiemiddag. Hallo.
1: Hartelijke goeiemiddag, Paula Opskudoms, Bubbles ingehak en ingeskakel. Wow, dis een prachtige dag hier in Mosselbaai, nou net van die werk afgekom, choppa man. Wat het baie, baie geluk sê, my eie kreie vandag, my eie Valdorien Cameron. En vandag een verjaarsdag, vir baie geluk, my skat. Ek weet, jy het een prachtige dag hier gehad, ja, alle liefde en seën. Baie dankie vir dit wat jy vir my beteken en doen. Ek is baie lief vir jou en al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers, is hartelike groet. Jy het 'n prachtige Mosselbaai. Baie liefde van Elsa Wayne Cameron. Lekker Paula op skedops, man.
0: Asse, hy lekker. Ja, Doreen vir jou vandag.
2: Ja, ja, ja. Veels geluk, Doreenkie. En ja, man, lief, hy is my nou by die huis. Hy kan jou vandaan een bykie uitvat en ja, mooi aankie het saam, man. En ja, laat die liefde bloem.
0: Laat die liefde bloem. Van my kant ook, Doreenkie, alles wat mooi is vir jou en ons bid net die seën van die Here op jou lewe toe. Jy praat van die man moet nou uit wat, die man gaan nou goed vinnig iets aan mekaar slaan, my boeta. Hulle gaan nou op die dek gaan hulle nou sit.
2: Joch.
0: Hy gaan nou een tafeldek op die dek.
2: Op die dek?
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: En dat maak van hom een topdek. If you know, you know. Hartelijk goeiemiddag, Pastor. Ja, is Pastor Malcolm de Jager.
3: Dag, sê Paulo, Hops en Bubbles. Wie is wakker, wie is wakker?
0: Hallo, hallo, Pastor.
3: Goeie dinge nie lach, goeie mene
0: lach. Ah, sê Pastor. Nee, Bubbles, is nog een keer van jou kant af. Oh, hy begint so lekker.
2: Ja, nee, ja, nee. Oh, turn back the hands of time.
0: Oh, kom ons wacht jou bykie, we afton drive. 4:05, hartelijk goeiemiddag. Ja, ja.

0: Oh, mense. Kyk, dit is nie wat hy nou moet sê. Wat was ek moet net sê, man? Ek kry jou in die gang, man.
1: Ja, nee.
0: Ek kry jou in die gang,
1: man. Ja, nee, Paula.
0: Oh, jy het weer diep gekrap. Jy het weer diep gekrap.
1: Ja, nee, kyk Paula. As jy nou op dag, nou nie, jou dag het dit goed begin nie.
0: Ja.
1: Staan ze in jouw dag was het dus weer was het niet goed, maar ons tel voor jou op.
0: Ja.
1: Ja, niet ons tel voor jou op.
0: Oh, kom eens brengen wat vertensie. Ons is nou weer terug, moet toch optelzaak.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box om binnen.
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
7: Please search warrant, open the door now!
6: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
8: Thank you, guys.
6: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Salela
9: 044-150-0555
6: Okanye
9: 011-028-0947
6: Ngugu Ugandi ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
0: Hoppa, ja, ons is terug op die brug. Hartelijk goeiemiddag daar in Waslapieland.
10: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, Babbels.
0: Goeiemiddag
10: van allemaal, Auntie Monica, Lise, Auntie Lies, Bio, moet gauw gezond word, en Celeste, en as is prachtige sisters, allemaal wel, wat is een groet vanmiddag, een mooie dag, lieve julle, Juliette van Nysna.
0: Daar sê, baie dankie Juliette van Nysna. Baie dankie.
11: Goeiemiddag. Hola. Ek wil net weer een sterkte sê daar aan die Boysen familie op George. Ek wil wel sê dat die Boysen familie van Riversdale treur saam met hulle en hulle moet sterk wees. Ek geef hulle op Psalm 23 Delia.
0: Dat sê, baie dankie Delia. Jy sien, hy ding wat nou gespeel het, hy song, man. Babbels, hy het nou net een ander ding weer losgemaak, want jy is so Babbels. Ek het nou nie, ja, ja, maar kom ons.
1: Ja, nee,
0: ons
1: ja,
0: is
1: nee,
0: nou klaar daar.
1: Ons hou hem aan, hy bied.
0: Ons hou hem
1: aan. Ons hou hem aan. Die optelsake.
0: Die optelsake.
12: Slow it down.

0: Dit was Sales Babani met die hooftrekke om 6:30. Baie, baie dankie Sales Babani, sy bring vir ons die hoofbulletin om 6:00 hier op Eden FM. Wat ook goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paul, goeiemiddag, Pavel, goeiemiddag, alles prachtige maatjes.
0: Middag, sê.
1: Paul, ek wil net af en toe in geluk wees op haar verjaarsdag. Mag die Heere vir haar rijkelijk sien. En ek weet, jou join gaan vir haar lekker bedeef. Ek weet dat ek ken met twee kinders daar mossel bij. Paul, ek heb nog goed gesê daar bij de huis en Babel zo. Ek is baie lief vir julle twee, met baie liefde van sister Essie en Anker Babel. Ons geniet julle lekker in die kar, hoor. Nee. Mooi blij, tata. Ola, speel maar goed daar voor Dorietje, Jessica, alsjeblieft, mijn kind. Lieve jou, bye-bye. Goed te bedrijf.
0: Ah, sê bye-bye, dankie, sister Essie en Uncle Baba. Een mooie aand verder ook vir julle. Dis nou bykans 27 minute voor die uur van 6. Ons laaste half uur, ek en Babbelie sissene, het aangebreek. So, kom ons breek al vannacht vir advertentie en dan maak ons toe daar waar dit oop is. Bly ingehak en bly ingeskakeld.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
4: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.

0: 25 minute voor 6. Bubbles, ek praat gou vandag saam met jou en saam met die luisteraars oor braai reels. Is lekker om te braai, is lekker om te pot, is lekker om te kuier, maar daar moet reels wees. Alles in die lewe veg reels. Stem jy gou saam met my, Bubbles?
1: Ja,
0: dankie,
1: ja, Paula.
0: Dat jy so gou saam met my gestem. Nou, wat sê jy van die braai reels is, nee, familie en vriende is altyd welkom, sit de hand by, net as dit nodig is, ja. Hoe voel jy daar oor? Om nie sommer nou hier is jy besig om te braai en dan word daar nou sommer nou goed geskryf en hy gooi ook nou spices oor. Want die tweede reel is moet nooit aan een ouse vlees raak.
1: Natuurlijk, ja. Natuurlijk.
0: Zo moet lekker met die herang nou warm nou in die kaar vir die ene jong.
1: Ja, nee, kijk, as ek besig is, los my uit.
0: Ja, los babbels of vlees. Dan al een baie interessante eniekie babbels, maak seker die braaier, sy glas is altyd vol.
1: Nee. Ek, daarmee het ek mixed feelings.
0: Hoe sê Temple Boys, loos daar. Braaibroekies, hulle sê, moet nie braaibroekies vergeet, hoe voel jy daar oor?
1: Ja nee, altyd nice, Paula. Altyd op wenne.
0: Altyd te winnen, ja.
1: Altyd.
0: Ja. En dan een reel, ek denk wat hom self my herhaal, moet nie die braai vertel hoe om te braai nie, hy weet hoe.
1: Maar natuurlijk.
0: Ja, maar natuurlijk, ja. Moet nie die braai. Hoe voel jy oor worsprik, moet een mes over?
1: Nee, glad nie, ja, glad nie. Because die moment as jy die doen, nee, verloor die wors al sy juice en die goede binnen in. Maar dat jy wat moest wors eet wat sappig is, man.
0: Ja. Ja.
1: Ik zei, ik heb een hitje maar gaan droogwoord komen. Maar.
0: Maar ik zit bakken met die evenrijd.
1: Nou is het niet.
0: Oh, mensen, daar heet je lindo. Zoals Babbels braai, los en vlees. Ik het hier nog wel vol moet, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Babbels. Hey, ik is ingeskakeld bij die huis. Ik ben net bij die huis gekomen. Groete vir al die maatjies, almal moet een mooi dag hee. Julle twee moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. Het kom nou met baie liefde van Katrina van Vol, moet mooi dag.
0: Ja, sê mooi dag.
1: Sê jylle daar nie.
0: Goeiemiddag.
3: Hallo, sê Mr. Pia. Mr. Pia, jy mese, abli babli moet nou een bietje prikant draai. Jylle is nou erg hoor. Ja, let ek jylle klein tongetjes uit trek. Ek het een tangetje om hulle uit te kan trek. Steek net uit by die braai. Ons gooi hem so. Ons nooi niemand die ons helpt en net steek uit by die braai. En van net twee wat uitsteek, ek weet nie hoe my ander bang is nie. Hulle sê nie hulle te bijgedraan. En sê nie het werk so nie. Dus ek skree, shout-out geef van ek steek uit by die braai. Om jylle uitsteek. Maatjes, jy me lekker dag het, sien de dag allemaal weer via doorheen, jy moet het per die geniet nog he, geniet het wat Peer mee veel lekker bederf, en hy weet hoe met het doen, en hy kan het doen. Allemaal weer via, jy moet het lekker geniet hoor, mooi blij, alles sien wense, op hele nieuwe levensjaar.
0: Wat is nou verkeerd wat er nou? Het oor zijn kleintongetjes geplik. As Babbels, hy is maar dood daar. Hy is maar dood daar. Ja, Thijs, ja. Dit is al die

0: Ya chance.
1: Eso le queda. Ya chance. Early B, early B. There can only be one. Oh, Madura. Hier op Eden FM. Kom ons op welkom op die liggolwe van hierdie radio. Ons groot vriend Granville, hartlik goeiemiddag, Butaji.
2: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, pola, hoppsa. Bubbly bopsa. Is maandag die buite man, is maandag. Geseende dag en geseende week vorentoe.
1: Dankie my Boeta.
2: Ek hoop julle het 'n geseende naweek gehad. Ek het een gehad met al ons familie hierso. My skoonpa mooi te rustig gelees. Is weer tyd om te leef, om weer aan te gaan.
1: Ja, my Boeta.
2: So ja, hola. As dit nie wil van die Here is, dan tjai sana ons mis manne woorde met mekaar. Nee, rabongo. Rabebebebe. Babos, ek sien jou lach hoa. Ek praat van jou, ja, jy. Ek wat nou so af op lak, ek praat van jou. Manne, Grenol gaan nou juist uitstaan, ek is nog boog, man.
1: Ay, my Boeta.
2: Grenol is beter kan.
1: Daar is my Boeta.
0: Hou om beter kan.
1: Daar is hy. Hier is MC Noemboot. Ek wil hier nie, maar gee my.
0: Ja, gee my.

0: lekker catchy. MC Noemwoord. Hij is local, hij is lekker plaatselijk en smakelijk. Oh. Je lekker Henneke Babbels, ik wil je niet magie, maar. Pastor Malcolm de Jager.
1: Dat ze polen op zijn Babbels. Wie is wakker, wie is wakker. Goeie dingen niet lucht, goeie me niet lucht.
0: Oh, pastor. Hier is aan de vibe wat nou hier komt. Oh, waar is die kindertjes? Kindertjes, kom maar eens. Polen en Babbels. Geer dat voor jullie vanmorgen. Doe één ding en één ding alleen. Skierom.

Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.